0: BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188

In het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwssite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn.

0: nieuwsupdate.
1: In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van Radio.

tijd om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Frush van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio BNT. Elke middag om 1 uur. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Lekker toch?
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid...

0: is de nieuwsupdate.
1: Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, en er later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten de brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog. De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon te voeren.

Jaren 80 werd dat een Sweet Little Mystery. Ja. Ik klink misschien ook een beetje mysterieus. De stem is bijna verdwenen. Vrienden, wij zeggen welkom. De vrijdag. De start van de bouwvakvakantie in het zuiden van Nederland.

Ja, AZ hoor je in de middel. Daarvoor Yves Berendsen, misschien is het tijd. En Bruno Mars, I Just Might. Ja, 24-7. Op de kalender. 24-7 dat wij Radio BNT ten gehore zijn. Via de DAB Plus in Limburg en Brabant. En wereldwijd online. Nou, de haven van Rotterdam die heeft geprofiteerd van de blokkade van de straat van Hormuz. Door de sluiting van de Zeestraat is de overslag van olie en olieproducten via de haven in Rotterdam het afgelopen half jaar toegenomen. Wel nam de overslag van chemische producten af met 17%. En volgens havenbedrijf Rotterdam komt dat doordat de chemische industrie al langer onder druk staat in de haven. De gestegen energiekosten door de oorlog in Iran, ja, die kwamen daar nog bovenop. En daardoor sloten meerdere fabrieken het afgelopen half jaar de deuren. En de Europese Commissie die heeft Google een boete opgelegd van 460 miljoen euro. Omdat ze schijnbaar hun eigen diensten voortrekken in Google Search. En daarmee overtreedt Google de Digital Markets ACT. Ja, volgens de Europese Commissie komen de winkels, hotelboekingen, transport en sportnieuws van Alphabet bovenaan in de zoekresultaten te staan. En Alphabet is dan weer het moederbedrijf van Google. En ze geven dus Google een boete van ruim 430 miljoen euro. Ja, die lachen daarmee. Nou, blijf erbij, je hebt iets te melden. Probeer een berichtje te sturen naar radiobnt.nl. Ik zal proberen iets minder te praten om mijn stem een beetje te besparen.

0: van Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Daarvoor Nedja met Some Say en de Bee Gees met You Win Again. Het is de komende dagen overwegend droog weer met vanaf vanmiddag flink wat zon. Daarbij wordt het 20 tot 25 graden. Morgen wordt het dan volop zomers, maar zondag krijgen we wat koeler weer met meerdere buien. En dan zal de temperatuur gaan liggen rond een graadje of 22. Ja, vanaf dinsdag wordt het weer schijnbaar heel erg warm. We krijgen weer schijnbaar weer aan het einde van volgende week een hittegolf. Dan even kijken, controllers Flitsmeister. Ik zie dat ze zijn aan het controleren op de N261 Tilburg bij 5.9. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. En de A27 Almere-Hilversum in beide richtingen wordt gecontroleerd bij 112.3. En Erwin de Hart ziet ook nog wat wel.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug staat 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Time Flies en You Too en Lost Frequencies hadden wij voor je.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Emma Kok, die heeft shows in het hele land, maar de zangeres die woont nog altijd hier in het ouderlijke huis in Limburg. En ze is dan ook op zoek naar een eigen centraal gelegen plek. Dat heeft ze gisteren bekendgemaakt bij Shownieuws. Dus heeft er iemand ergens een huisje te koop staan, hè, voor Emma? Laat het even weten. Nou, gisteren werd bekend dat de komende tijd geen wijnen, maar de familie Meiland die gaat melken. De koeien. RTL 4 gaat een nieuw programma met de Meilandjes uitzenden. Boerderij Meiland. En dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. En Erik van Looy die vindt het leuk dat de Vlaamse versie van De Slimste Mens nu ook heel erg goed scoort op de Nederlandse televisie. En ben je fan van Destiny's Child? Er verschijnt binnenkort niet eerder uitgebrachte remixen van de muziek van Destiny's Child. De vader van Beyoncé en de voormalige manager die heeft dat bekendgemaakt. Ja, en de Beach Boys die hebben meerdere concerten geannuleerd in de Verenigde Staten. Ze hervatten de tour pas weer in september. We willen een beetje rust. Zo schrijft de 85-jarige zanger Mike Love. Ja, met 85, hè? Kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Jaren 80. Dit is Huey Lewis en de Nieuws.

Ja, Alex Warren, de nieuwe passenger. Daarvoor Huey Lewis and the News, Stuck With You. Zometeen naar achter bij je terug met onder andere Wat Wakker Plaat. En straks de top 3. Laat mij even weten wat jouw favoriete vakantieplaat is. Dat je denkt van, hey Krutser, als ik dit liedje hoor, dan krijg ik zin in vakantie. Laat ons dat even weten via radiobnt.nl. Gaan we de liedjes even verzamelen voor straks in de top 3. En na 9 jaar juridische strijd heeft een Zuid-Koreaanse rechtbank gisteren uitspraak gedaan in, in Korea wordt het de scheiding van de eeuw genoemd. Een voorzitter van de SK-groep, die moet namelijk 944 miljard won. Dat is zo'n 555 miljoen euro aan zijn ex-vrouw Roy Soon-jung gaan betalen als deel van de boedelscheiding. Nou, dus die vrouw die kan lachen, denk ik dan een beetje.

0: Zometeen.
1: De zomer is aan.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac Vanakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog. De dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Jaren 80, Michael Cimbello. En Maniac. Vrienden, het is de vrijdag. De dag dat je vakantie gaat beginnen waarschijnlijk. Als je een bouwvakker bent. Of misschien werk je wel op kantoor. Dan maak je vandaag ook de laatste dag. Wij zeggen welkom en denk eraan. Neem BNT mee op je vakantie.

en Rockabye. Wolter Kroes, Route du Soleil. Ja, zeg het maar, ben je onderweg? Richting Spanje. En Taylor Swift hadden wij nog voor. De vrijdag, 24 juli, zag dat de nieuwe Britse premier Andy Burnham, die gaat de belastingen verlagen voor de pubs, de clubs en de muziekpodia in Engeland. En die gaat de belastingen verlagen met 20%. En volgens de regering profiteren 32.000 zaken van die maatregel. Ja, en de belastingverlaging kost ongeveer 100 miljoen pond per jaar. En dat wordt dan weer bekostigd door maatregelen voor bedrijven die juist geen positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Oké. Denk daarbij aan de vapewinkels en bedrijven die online goederen verkopen. Dus dat is een goede zaak. Ja, komend weekend Formule 1. Max Verstappen is momenteel in Hongarije. De Grand Prix van de Hongarije. Op het smalle circuit net buiten Budapest. Staat vrijwel altijd iets te gebeuren. Dus laten we het hopen. Dat hij daar een goede race zal gaan rijden. 1:30 vanmiddag de eerste vrije training. 5:00 de tweede vrije training. Zaterdag dan de derde. Om 12:30. Kwalificatie morgenmiddag om 16:00. En zondagmiddag om 15:00. Dan zal de race gaan plaatsvinden. Nou, denk eraan, ik ben op zoek naar je favoriete vakantieplaat. Laat het weten voor straks in de top 3. Doe dat via radiobnt.nl.

0: Bad memories.
1: Meduza!
2: De Word Wakker Plaat.
1: And the bad memories. Daarvoor Nick Kamen. Each time you break my heart. Ja, Word Wakker Plaat. Ik heb nog een Word Wakker Plaat in de wacht staan van gisteren. We kregen namelijk gisteren al een berichtje binnen van Zoluk uit Maastricht. Hey, goedemorgen Erik, heb je nog plaats voor een verzoekplaatje? Zeker. Graag de nieuwe van Ella Langley. Met Be Her. Groetjes en dank. Nou, beste Jean-Luc, we gaan hem vandaag draaien.

0: ik heb het weer voor je. Het is de komende dagen overwegend droog weer. Met vanaf vanmiddag flink wat zonneschijn. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 20 en 25 graden. Morgen wordt een volop zomerse dag. Zondag krijgen we dan tijdelijk wat koeler weer. Met temperaturen rond de 23 graden en regen. Maar vanaf komende week staat het weer in het teken van droog en opnieuw zeer warm zomerweer. Aan het eind van volgende week krijgen we schijnbaar temperaturen weer 30 graden en meer. Controles van Flitsmeister N261 Tilburg wordt gecontroleerd bij 5.9. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 68.7. En de A27 in beide richtingen tussen Almere en Hilversum moet je even opletten bij 112.3. Ja, dan even door naar Duncan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op een parkeerplaats aan het Berkelplein in Valkenburg is gisteravond rond 11 uur een busje in brand gevlogen. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar het voertuig raakte aan de voorzijde zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het is al de tweede keer in korte tijd dat het misgaat op het plein. Eind mei vlogen er op dezelfde plek nog 3 auto's in brand. De oorzaak van de branden is nog onbekend. De politie heeft gisternacht een 27-jarige man uit Balen-Hertog van de snelweg A16 geplukt bij Rijsbergen. De man reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar maximaal 70 was toegestaan, en slingerde over de weg. Op het bureau blies de bestuurder ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. En ook in Heerlen is afgelopen nacht een auto volledig door brand verwoest. Dat gebeurde aan de NAVO-laan. De melding van de voertuigbrand kwam rond 3:10 binnen. Ondanks de snelle komst en inzet van brandweer kon het geparkeerde voertuig niet meer worden gered. De auto ging verloren. De politie sluit brandstichting niet uit, heeft sporenonderzoek verricht en vraagt getuigen met informatie of camerabeelden zich te melden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: picture of monsters and men, little dogs.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Gigi D'Agostino, de Rhino. En de nieuwe van Alok hadden wij voor je. De vrijdag van BNT. Ali B. die blijft trouwens ondernemers adviseren, ondanks de ophef rond een ondernemersbijeenkomst waarbij hij de spreker zou zijn gisteren. De rapper die zegt dat hij zich alleen van dat specifieke evenement heeft teruggetrokken. Maar ik ga sowieso door met werken. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt met Boulevard. En Tom Holland die is begonnen met de voorbereidingen voor zijn rol als Fred Astaire in een biografische film over de legendarische danser en acteur. Dat heeft hij bekendgemaakt in het televisieprogramma Good Morning America, dat hij zijn eerste dansrepetities achter de rug heeft. Nou, gisteren werd ook bekend dat Chris Affleck, dat is de moeder van de Amerikaanse acteurs Ben en Casey Affleck, die is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie bekendgemaakt. En Monica Geuze die bouwt als presentator en een van de grootste influencers een aardig zakcentje op. Maar het lijkt haar niet gezond om al haar gespaarde geld na te laten aan haar dochter. Dat heeft ze verteld in haar eigen podcast. Ja, dan het laatste nieuwtje uit de showbiz. Bon Jovi heeft namelijk een concert in Madison Square Garden gisteravond eerder beëindigd. En dat vanwege stemproblemen. En daarom beëindig ik nu ook dit showbiz nieuws. You can ring my bell, ring my bell. Ja, allemaal die oude liedjes die komen terug.

0: Ja. Dancing in Flames, The Weeknd. Met daarvoor dus Anita Ward en Ring My Bell. Een liedje dat binnenkort dus weer binnenkomt in de top 40. In een nieuwere uitvoering en dan een remix. Even kijken, dan heb ik voor je de jarige voor deze de vrijdag. Ja. Wie is vandaag allemaal jarig? Amerikaanse acteur, actrice moet ik zeggen. Laura Leiden, die wordt vandaag 58. Zweedse muzikant van de ABBA Teens, dat is Dani Lenneveld. Die wordt vandaag 42 jaar. Joanna Taylor, Engelse actrice en een model, die wordt vandaag 48. Mara Wilson, de Amerikaanse actrice, speelde Natalie in 1993 in Mrs. Doubtfire met Robin Williams. En deze Mara Wilson, die wordt vandaag 39 jaar. Dat is ook jarig vandaag. Ik ga het kort houden. De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez, 57.
1: Estoy loca.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ja.
0: Is echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag, krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen, worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Ja, Michael Jackson. Jaren 80 met Thriller. Vrienden, wij zeggen welkom. Ik heb niet gedronken. Ik heb denk ik een keelontsteking. Vandaar dat je misschien denkt van... Hey, wat klinkt kreutzer raar? Ja, dan gaan we nog tot aan 10 uur. Met onderweg wat gezellige muziek.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

heerlijke muziek. The Script met de Hall of Fame. Gerard Joling, Zing met me mee. En de zomerhit van Another Talk to You. Ja, Erik, doe rustig. Het is de vrijdag dat je bouwvakvakantie gaat beginnen. Het is ook het weekend van Max Verstappen in Hongarije. Hij is trouwens blij met de stijgende lijn die hij bij Red Bull Racing ziet. En hij grapte vanochtend, of eigenlijk gisteren, dat hij zijn woorden van vorig jaar zou moeten herhalen. Dan krijgen we misschien nog een goed einde van het seizoen. Ja, een zonsverduistering in 2028 zorgt nu al voor volgeboekte hotels in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin. Het is de eerste volledige zonsverduistering in Nieuw-Zeeland sinds 1965. Alle hotels zijn volgeboekt daar. En vandaag de vrijdag, de 19e etappe van de Tour de France. En die eindigt vandaag op de Alpe d'Huez. En mocht je nog niet weten, we krijgen nieuwe eurobiljetten. Na 20 jaar komt er een nieuw eurobiljet. En die eurobiljetten, ja, die worden door heel veel artiesten eigenlijk gemaakt. En iedereen kan gaan stemmen. De meeste stemmen, die gelden. En daar worden dan de eurobiljetten van gemaakt. Ga naar de website van de Europese Centrale Bank. Dan kun je meestemmen op die nieuwe eurobiljetten. Jaren 80. Ja, eind jaren 70. Dit is Earth, Wind & Fire.

0: Ja, Britney Spears en Baby One More Time. Ik heb even een update voor je van Flitsmeister. We zijn aan het controleren op de N277 Landhorst bij 119.3. De N261 Tilburg bij 5.9. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 68.7. En dan is er ook nog ergens een vertraging in Brabant.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging in Hoeksterwaard op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en Heidenoordtunnel. 9 kilometer stilstaand verkeer. Door een auto met pech een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Op een parkeerplaats aan het Berkelplein in Valkenburg is gisteravond rond 11 uur een busje in brand gevlogen. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar het voertuig raakte aan de voorzijde zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het is al de tweede keer in korte tijd dat het misgaat op het plein. Eind mei vlogen er op dezelfde plek nog 3 auto's in brand. De oorzaak van de branden is nog onbekend. De politie heeft gisternacht een 27-jarige man uit Balen-Hertog van de snelweg A16 geplukt bij Rijsbergen. De man reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar maximaal 70 was toegestaan, en slingerde over de weg. Op het bureau blies de bestuurder ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. En ook in Heerlen is afgelopen nacht een auto volledig door brand verwoest. Dat gebeurde aan de NAVO-laan. De melding van de voertuigbrand kwam rond 3:10 binnen. Ondanks de snelle komst en inzet van brandweer kon het geparkeerde voertuig niet meer worden gered. De auto ging verloren. De politie sluit brandstichting niet uit, heeft sporenonderzoek verricht en vraagt getuigen met informatie of camerabeelden zich te melden. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Johnny Hates Jazz. 1987, I Don't Wanna Be a Hero. Daarvoor Cheryl Cole, Fight for This Love. En Ilse de Lange met de nieuwe Something Good. Ja, Frankrijk verzet zich tegen het gebruik van zelfrijdende Tesla's op de Europese wegen. De minister van Transport die voorziet namelijk veiligheidsproblemen. Nederland staat trouwens wel de rijassistentiesoftware toe in de Tesla. Ja, en dan Christine Lagarde, de Europese Centrale Bank, die verwacht dat de stijging van de energieprijzen de inflatie waarschijnlijk tot in de eerste helft van volgend jaar nog hoog houdt. Nou, blijf erbij, zo meteen onderweg de verzoekplaatjes in de

0: Ofenbach en Overdrive.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, ik ga afsluiten met de top 3. We hebben namelijk een berichtje binnengekregen van Luc van Kam. Van het team van de Pixel Plus uit Beek. Beste heren, onze collega Christian die is vorige week getrouwd met Vera. En dat hebben we gevierd. En nu, na een week getrouwd te zijn, zal de benauwdheid wel toe beginnen te slaan. En daarom willen we graag een plaatje voor ze aanvragen, namelijk het goede doel met de nooduitgang. Dat lijkt ons wel passend. Alvast bedankt en groet van het team van de Pixel Plus uit Beek. Die gaan we draaien op 3. Ilse zegt, hey, hallo, kunnen we het nu van de Bausa horen? Zeker, die gaan we draaien op 2. En we kregen een berichtje binnen. Wacht, ik moet er even bij pakken. Henk Gielen uit Kansberg. Hallo, hier met Henk Gielen uit Kansberg. Mijn favoriete zomerplaat is Peter Kent. And it's a real good feeling. Kansberg. Ik heb het even opgezocht, dat ligt bij Meijl. In de gemeente Peel en Maas. Nou, beste Henk Gielen, die gaan we draaien op nummer 1. Zometeen veel plezier met Tim, Duncan en Roger. Ik wens je een fijn weekend. Fijne vakantie. Ga lekker genieten, 3 weken lang, van je welverdiende bouwvakvakantie. En denk eraan, neem BNT mee. Fijn weekend.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer, 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers, zoals huishoudens en kleine bedrijven, namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed, krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen, worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
11: Het weekend lacht je bijna tegemoet met Mal Smit en Nalhorn. Zometeen naar de Doobie Brothers. Dit is The Doctor.
12: Zomer.

Miles Smith en Nalhorn bij BNT en Drive Safe. Je hebt hem bereikt, je vrijdagochtend. En dat voelt dan toch altijd net wat anders dan andere werkdagen. Heb jij dat ook? Veel relaxter werken altijd met de gedachte dat het weekend bijna voor de deur staat. Ik ga het nog wat aangenamer voor je maken deze vrijdag. Talk Talk en Girls Aloud hoor je zometeen na Antoon. Dit is Hallo op Radio.

0: Radio BNT met Talk Talk en Such a Shame. Sommige dingen die klinken in een andere taal ineens een heel stuk vriendelijker, hè? Wat dacht je bijvoorbeeld van de zin, oh, als ik jou te pakken krijg? Als je dat in het Nederlands zou zeggen, dan heb je waarschijnlijk meteen de politie achter je aan. Maar in het Portugees is het dan, I shoot te pego. Ja, dat klinkt ineens heel anders, toch? Hij scoorde met deze flirterige titel een wereldhit. Michel Telo nu bij BNT.
1: Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.

0: Johnny Meurs samen met Travis McCoy en Wrapped Up bij BNT. Waar je zometeen de nieuwe samenwerking van Martin Garrix en Ed Sheeran hoort. En ook Michael Jackson komt eraan. Eerste Radio BNT weerupdate. Het blijft droog bij een mix van wolken en zon. Het kan vanmiddag zo'n 25 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op een parkeerplaats aan het Berkelplein in Valkenburg is gisteravond rond 11 uur een busje in brand gevlogen. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar het voertuig raakte aan de voorzijde zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het is al de tweede keer in korte tijd dat het misgaat op het plein. Eind mei vlogen er op dezelfde plek nog 3 auto's in brand. De oorzaak van de branden is nog onbekend. De politie heeft gisternacht een 27-jarige man uit Balen-Hertog van de snelweg A16 geplukt bij Rijsbergen. De man reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar maximaal 70 was toegestaan, en slingerde over de weg. Op het bureau blies de bestuurder ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. En ook in Heerlen is afgelopen nacht een auto volledig door brand verwoest. Dat gebeurde aan de NAVO-laan. De melding van de voertuigbrand kwam rond 3:10 binnen. Ondanks de snelle komst en inzet van brandweer kon het geparkeerde voertuig niet meer worden gered. De auto ging verloren. De politie sluit Brandstichting niet uit, heeft sporenonderzoek verricht en vraagt getuigen met informatie of camerabeelden zich te melden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ed Sheeran samen met Martin Garrix en hun nieuwste Repeat It. En daarvoor ook gedraaid Michael Jackson en Beat It. Van Beat It naar Repeat It. Je bent bij Radio BNT waar zometeen Dean Lewis voor je klaarstaat. I Hate That It's True hoor je zo. En ook de groep die zijn naam te danken heeft aan een rommelmarkt. Hoe dat zit hoor je zometeen. Dit is eerst Maroon 5.

Als ik tegen jou zeg de Backstreet Boys, wat is dan het eerste wat in je opkomt? Nou, waarschijnlijk zul je iets zeggen in de trant van stoere gasten. Toch is de herkomst van de naam van de groep alles behalve stoer. Mannen die danken hun naam namelijk aan de Blackstreet Market. Dat is een bekende rommelmarkt in Florida. Een populaire plek voor jongeren om in het weekend rond te hangen. De manager van de groep die liep over die markt heen en die dacht... ah, nu hebben we een herkenbare naam voor een jeugdige groep te pakken. De Backstreet Boys hoorde je bij Radio BNT en Larger Than Life. En dit zijn Train en Ashley Monroe.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd. Er is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
15: Max en Andy Grammer staan voor je klaar na het zomerse geluid van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

Je bent bij Radio BNT met Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Misschien zit je op dit moment wel in je laatste loodjes voor de Nijmeegse Vierdaagse. Kun je die finish bijna ruiken? Nog heel even volhouden dan. Sowieso een dikke duim voor jou omhoog, want je bent natuurlijk een echte kanjer. Als je 4 dagen lang, welke afstand dan ook, daar meedoet. Heel veel succes met die laatste loodjes. Als jij nou ook van wandelen houdt en dat ook nog eens graag doet in een mooie omgeving, dan maak je zometeen kans op een sport.

Marchand en zijn classic uit de 80's, The Riddle bij BNT. Hey, ben jij een echte wandelliefhebber? Heb je jezelf dan al opgegeven? Als je dat nog niet hebt gedaan, zeker doen dan. Want met Radio BNT kun je namelijk meedoen aan de Heuvelland Wandelvierdaagse. In augustus is die in het Heuvelland, het zuiden van Limburg. Prachtige omgeving daar. Nou, hoe maak je kans op die startbewijzen? Heel simpel, ga naar de Facebookpagina van Radio BNT. Like die pagina en reageer onder het bericht over de Heuvelland Wandelvierdaagse met het woord wandel. Dus doe mee!

0: BNT met Paul Simon en You Can Call Me L. Hey, hoeveel talen spreek jij? Grote kans dat er 2, maximaal 3 zijn. Nou, wie ons inhaalt en 5 talen kan spreken, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Het blijft droog vandaag bij een mix van wolken en zon. Het kan vanmiddag zo'n 25 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op een parkeerplaats aan het Berkelplein in Valkenburg is gisteravond rond 11 uur een busje in brand gevlogen. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar het voertuig raakte aan de voorzijde zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het is al de tweede keer in korte tijd dat het misgaat op het plein. Eind mei vlogen er op dezelfde plek nog 3 auto's in brand. De oorzaak van de branden is nog onbekend. De politie heeft gisternacht een 27-jarige man uit Balen-Hertog van de snelweg A16 geplukt bij Rijsbergen. De man reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar maximaal 70 was toegestaan, en slingerde over de weg. Op het bureau blies de bestuurder ruim 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. En ook in Heerlen is afgelopen nacht een auto volledig door brand verwoest. Dat gebeurde aan de NAVO-laan. De melding van de voertuigbrand kwam rond 3:10 binnen. Ondanks de snelle komst en inzet van brandweer kon het geparkeerde voertuig niet meer worden gered. De auto ging verloren. De politie sluit brandstichting niet uit, heeft sporenonderzoek verricht en vraagt getuigen met informatie of camerabeelden zich te melden. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
1: Dit is Radio.

Goedemorgen, selamat pagi, gundayin, buongiorno en good morning. Vijf talen, vijf keer goedemorgen. Arman van Helden, die kan het allemaal. Zijn vader is namelijk van Nederlands-Indische afkomst. En omdat zijn vader bij de Amerikaanse luchtmacht werkte, verhuisde het gezin nogal vaak. Zo heeft Arman als kindje een tijdje in Nederland gewoond, maar ook in Turkije en Italië, voordat hij uiteindelijk terechtkwam in Boston en New York. Ja, hoe vet is dat, hè, als je gewoon vijf talen spreekt? Arman van Helden, je hoort hem bij BNT met My My My. En dit

0: Party.
1: De zomer is aan. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: is de nieuwsupdate.
1: Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
3: Langzaam richting een nieuw...

Mikkel en Jamaican Bam Bam. Helemaal in de zomerse sferen bij Radio BNT. Ben je op dit moment op een leeg kantoor aan het werk omdat jij een van die bikkels bent die door moet knallen deze zomer, terwijl de rest van het bedrijf lekker vakantie viert? Misschien ben je thuis aan het werken of ben je vrij vandaag, of luister je vanaf je vakantieadres. Hoe dan ook, tof om de vrijdagmiddag met je te delen. Ik ben Tim, aangenaam. Je bent bij Radio BNT met zometeen Armin van Buuren. En Rob de Nijs komt er ook aan na de Black Eyed Peas.

Armin van Buuren, Summer Trevor Guthrie bij Radio BNT. This is what it feels like. Ja, misschien was je nummer wel lekker vrolijk aan het meezingen. Toch is het alles behalve vrolijk eigenlijk. De tekst heeft een best wel emotionele achtergrond namelijk. De Canadese zanger Trevor Guthrie die schreef de songtekst nadat bij zijn buurman de diagnose hersentumor was vastgesteld. Nummer omschrijft volgens de zanger het gevoel van machteloosheid en verlies van hoop als je iemand dreigt kwijt te raken. Je bent bij Radio BNT, steeds ietsje dichter bij die vrijmibo. Je kunt het bier en die bitterballen of je alcoholvrije drankje al bijna ruiken. Zometeen Santana en ook Lost Frequency staat voor je klaar. Je hoort ze

0: Lekker zegt die gitaarsolo. Santana samen met Rob Thomas en Smooth. Met zometeen het nummer waar je de afgelopen weken niet omheen kon. En ook Tina Turner voor je onderweg. Eerste Radio BNT weerupdate. Het blijft droog vandaag bij een mix van wolken en zon. En het kan vanmiddag zo'n 25 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 24-jarige Oekraïner zonder vaste woonplaats is na een wilde achtervolging op de A73 klemgereden en aangehouden. Meerdere politieteams uit Limburg en Brabant zetten gisteravond de achtervolging in nadat de man gevaarlijk over de weg slingerde. Toen agenten hem een stopteken gaven, sloeg de bestuurder op de vlucht en probeerde hij meerdere keren moedwillig op een politieauto in te rijden. De man bleek te rijden onder invloed en zonder rijbewijs. Hij wordt nu beschuldigd van onder meer gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag. Een actie van tankstation Tango aan de Maaspoortweg in Den Bosch heeft vanochtend voor enorme verkeersopstoppingen gezorgd. Omdat er gedurende 4 uur werd getankt tegen lagere Belgische tarieven, ontstond er al vroeg een kilometerslange file. Veel automobilisten stonden zelfs in de berm te wachten. De toeloop van auto's werd zo massaal dat handhavers het terrein van de pomp tijdelijk moesten afsluiten om het verkeer in goede banen te leiden. En een oplettende vuilnisman heeft vanochtend zijn vrachtwagen gered van een verwoestende brand aan de Marconistraat in Blerik. Toen hij ontdekte dat de rook uit de laadruimte kwam, besloot de chauffeur de brandende lading meteen op straat te kiepen. Hierdoor kon de snel toegesnelde brandweer het vuur makkelijk blussen en bleef de vuilniswagen gespaard. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een beschadigde lithiumbatterij die tussen het samengeperste afval lag. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

op een WK voetbal. Shakira en Burna Boy bij Radio BNT en Die Die. Ze hebben inmiddels al tussen de 3 en de 3,5 miljoen dollar binnengehaakt met dit nummer. Met het aantal keren dat het nummer is gestreamd via de verschillende streamingsdiensten. En dat geld steken Shakira en Burna Boy trouwens niet in eigen zak. Het grootste deel van de opbrengst van het nummer gaat naar wereldwijde onderwijsprojecten voor kinderen. Zijn ze toch goed bezig, hè, die Shakira en Burna Boy? En jij bent goed bezig.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
5: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Waar mee?
5: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.

0: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Oh, lekker. Het einde van de werkweek is bijna daar. De vrijdagmiddag van BNT met Teddy Swims zometeen.

is bijna weekend. Het is bijna weekend. Oh, ik heb er zin in met Teddy Swims, Mr. Know-it-all, Holy en Robbie Williams, Rock DJ op Radio BNT. Die vrijdagmiddag, ik hoor je al denken, wat nou met je weekend? Ik heb een lang vakantie. Ja, maar de mensen zijn gewoon nog aan het werk. Dus mocht je aan het werk zijn, hou nog even vol. Het einde van de werkweek is bijna daar. En als je vakantie hebt, geniet dan ook lekker van de radio. Wat dacht je van Suzanne Freek, John Cicada en Earth, Wind & Fire?

Earth, Wind & Fire, Let's Groove, Susanne of Hey, kan je dat gevoel? En John Secada hoorde je, Just Another Day. Nou, Just Another Day of de Nijmeegse Vierdaagse. Het is de laatste dag vandaag, hè. De Via Gladiola die stroomt langzaam vol met allemaal mensen en wandelaars die daar vandaag gaan binnenkomen. En die dan kilometer na kilometer hebben gelopen deze week. Oh, wat zul je dan blaren hebben? Wat zullen die voeten ruiken als je ze uitdoet? Nou, wel respect voor al die mensen die de Vierdaagse hebben gelopen. Ben jij daar één van en heb je been nu gewoon nog aan lopen met Radio BNT op je oortjes? Dan ga ik niemand zoveel vertellen. Dan ga ik gewoon lekker veel muziek voor je draaien om die laatste stappen te zetten. Richting Crowded House zetten we de voetstappen naar Don't Dream It's Over. En dit is One Last Time, Ariana Grande.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over en Ariana Grande holding you one last time op Radio BNT. Het is vrijdagmiddag, het is 24 juli en dit is het weer voor vandaag. Nou, het is weer wat warmer geworden dan gisteren, hè? Maximaal 25 graden vandaag. En zaterdag, morgen dus, is het, nou ja, nog lekkerder. De lucht droog en zo'n 28 graden. En op zondag en begin volgende week volgen wel enkele buien. Maar veel regen wordt niet verwacht.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 24-jarige Oekraïner zonder vaste woonplaats is na een wilde achtervolging op de A73 klemgereden en aangehouden. Meerdere politieteams uit Limburg en Brabant zetten gisteravond de achtervolging in nadat de man gevaarlijk over de weg slingerde. Toen agenten hem een stopteken gaven, sloeg de bestuurder op de vlucht en probeerde hij meerdere keren moedwillig op een politieauto in te rijden. De man bleek te rijden onder invloed en zonder rijbewijs. Hij wordt nu beschuldigd van onder meer gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag. Een actie van tankstation Tango aan de Maaspoortweg in Den Bosch heeft vanochtend voor enorme verkeersopstoppingen gezorgd. Omdat er gedurende 4 uur werd getankt tegen lagere Belgische tarieven, ontstond er al vroeg een kilometerslange file. Veel automobilisten stonden zelfs in de berm te wachten. De toeloop van de auto's werd zo massaal dat handhavers het terrein van de pomp tijdelijk moesten afsluiten om het verkeer in goede banen te leiden. En een oplettende vuilnisman heeft vanochtend zijn vrachtwagen gered van een verwoestende brand aan de Marconistraat in Blerik. Toen hij ontdekte dat de rook uit de laadruimte kwam, besloot de chauffeur de brandende lading meteen op straat te kiepen. Hierdoor kon de snel toegesnelde brandweer het vuur makkelijk blussen en bleef de vuilniswagen gespaard. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een beschadigde lithiumbatterij die tussen het samengeperste afval lag. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: baby.
1: Dus de Willy William met Chris Cross Amsterdam. Je hoorde My Oh My op Radio BNT. Met Gals Barkley daarvoor en Miley Cyrus hoorde je ook. End of the World. Is jouw grootste irritatie, jouw grootste vloek, jouw grootste blunder... is dat ook je grootste winst ooit geworden? Dat moet ik even uitleggen. Het is destijds in de 70s namelijk wel gebeurd. Het was oudjaarsavond. En na Rogers en Bernard Edwards van Chic... die dachten naar Studio 54 te komen. Het was een New Yorkse nachtclub. En ze gingen daar nieuwjaar vieren. Maar de portier, ja, die keek op zijn lijstje. En nee hoor, daar stond geen Nile Rodgers. Er stond ook geen Bernard Edwards. Dus doei, je mag niet binnenkomen. Toen hebben ze die portier toch een portie uitgescholden. Met onder andere... Ha, fuck off! Dat mag je daar natuurlijk niet op de radio zeggen. Ah, fuck off! Maar het klonk zo lekker, die uitspraak richting die portier... dat ze dachten, dan maken we er maar dit van.

0: Selena, Anyplace, Anywhere, Anytime op Radio BNT. Justin Bieber en Chic Le Freak kwam ook voorbij.
1: De vertaalvraag.
0: Jawel, een nieuwe opgave in deze vrijdagmiddagshow. Het is Radio BNT met de laatste opgave van deze week in de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest van deze, nou, toch wel vrij vertaalde plaat. De vertaling komt uit op het volgende. Wanneer die rokerige zingt, hoor ik violen. Wanneer die rokerige zingt, vergeet ik alles. Zo fijn als zand, zo onafscheidelijk als een trouwring. Oh, wanneer die rokerige zingt, hoor ik violen. Rokerig, hè? Dus als in roken sigaretten. Op welke track zou ik het dan hebben? Ik draai hem zo meteen na 2 uur. En als je een poging wil wagen, ben je welkom via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje. Laat me weten wat je denkt dat de vertaalvraag van vandaag is. Hoor je het zo meteen? Nou, One Direction, Story of My Life.
2: Written in

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
14: Dit was de opgave, de vrij vertaalde opgave. Wanneer die rokerige stem zingt, hoor ik violen. Wanneer die rokerige zingt, vergeet ik alles. Zo fijn als zand, zo onafscheidelijk als een trouwring. Oh, wanneer die rokerige zingt, hoor ik violen. Waarom was het nou zo vrij vertaald? Nou, Smokey, dat is natuurlijk gewoon een naam.
1: Duncan Fresh.
14: Ondanks dat wist Tristan het gewoon goed te raden. Het ging inderdaad om ABC. When Smokey sings.

Als je een bel hoorde, dan weet je dat het weekend voor de deur staat. Die gaan we straks binnenlaten op Radio BNT, want de vrijdagmiddag is hier. En het weekend komt eraan met Bebe Rexha en Faith Hill, de New Religion op Radio BNT.

Mooi verhaal blijft dit. Wham! Club Tropicana. Ze zaten langs het zwembad voor die videoclip. Heb je die ooit gezien? Dat ze liggen naast het zwembad. De mannen van Wham! Ze hadden eigenlijk geen geld te makken. Dus de cocktails uit die videoclip die zijn helemaal nooit betaald. Hartstikke gratis drank voor Wham! Club Tropicana op Radio BNT. Claude hoorde je ook en C'est la vie op BNT. Het radiostation dat aanstaat op je vrijdagmiddag op weg naar het weekend. Op weg naar een mooie nieuwe avond voor jouw vakantie. Dan neem je het natuurlijk niet zo nauw met de dagen van de week. Ik heb straks nog voor je een leuke winactie die je vindt op onze Facebook en Instagram. Wat dat is, vertel ik je zo meteen aan Coldplay, Pink en Harry Styles is hier. Dit is SS.

0: Me Home op Radio BNT. Koptekenlok, sorry daarvoor. Om de klok gekeken is het zo goed als 2:30. Even kijken naar het weer voor vandaag en morgen. Vandaag zo'n 25 graden. Zo goed als droog, maar het wordt nog warmer. Morgen zo'n 28 graden. Vanaf zondag kunnen wat buitjes weer gaan vallen. Maar heel veel regen zal dat niet zijn.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 24-jarige Oekraïner zonder vaste woonplaats is na een wilde achtervolging op de A73 klemgereden en aangehouden. Meerdere politieteams uit Limburg en Brabant zetten gisteravond de achtervolging in nadat de man gevaarlijk over de weg slingerde. Toen agenten hem een stopteken gaven, sloeg de bestuurder op de vlucht en probeerde hij meerdere keren moedwillig op een politieauto in te rijden. De man bleek te rijden onder invloed en zonder rijbewijs. Hij wordt nu beschuldigd van onder meer gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag. Een actie van tankstation Tango aan de Maaspoortweg in Den Bosch heeft vanochtend voor enorme verkeersopstoppingen gezorgd. Omdat er gedurende 4 uur werd getankt tegen lagere Belgische tarieven, ontstond er al vroeg een kilometerslange file. Veel automobilisten stonden zelfs in de berm te wachten. De toeloop van auto's werd zo massaal dat handhavers het terrein van de pomp tijdelijk moesten afsluiten om het verkeer in goede banen te leiden. En een oplettende vuilnisman heeft vanochtend zijn vrachtwagen gered van een verwoestende brand aan de Marconistraat in Blerik. Toen hij ontdekte dat de rook uit de laadruimte kwam, besloot de chauffeur de brandende lading meteen op straat te kiepen. Hierdoor kon de snel toegesnelde brandweer het vuur makkelijk blussen en bleef de vuilniswagen gespaard. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een beschadigde lithiumbatterij die tussen het samengeperste afval lag. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Fever Dream. Dit is BNT op je vrijdagmiddag. Lekker. Heb je ook zin in het weekend? Ik wil hoor, een beetje lekker uitrusten. Beetje achterover hangen. Misschien wel je benen omhoog. Zeker als je de Vierdaagse hebt gelopen. Het is vandaag de laatste dag daarvan, hè? 24 juli. Onze eigen Vierdaagse in het diepe zuiden hebben we natuurlijk ook. De Heuvelland Wandel Vierdaagse komt eraan. Op 6 augustus gaat hij beginnen. Dat duurt niet meer zo heel lang. Nog zo'n 2 weken, kleine 2 weken. En daar kun je aan meedoen. Je kunt je wat geld besparen door gewoon tickets te winnen bij Radio BNT. Hey, hoe lekker is dat? Dus wil je meedoen aan de Heuvelland Wandel Vierdaagse in Limburg van 6 tot en met 9 augustus. Lekker wandelen door het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Dan kun je tickets winnen bij Radio BNT. Dat doe je op onze Facebook en Instagram. Dan kun je nu reageren met het woord wandel. Like ook even onze pagina. Het Radio BNT op Facebook of Instagram. En dan maak je kans op die tickets voor de Heuvelland Wandel Vierdaagse in Limburg. In Bergen ter Vlijt. Je checkt het op onze Facebook en Instagram. Zoek even op Radio BNT.

Radio BNT met Whitney Houston. Step by step was het verzoek van Sharon. Mag Whitney op? We zitten hier in het magazijn in Gilsen. Een gigantische voorraad nog aan het tellen. Nou, tel nog even door, Sharon. En het weekend is onderweg. Hou vol, hou vast. Milan vroeg om Suzanne Freek en Electric Light Orchestra. Of zoals Henny dat gewoon afkondigt. ELO hoorde je all over the world. Werd aangevraagd door hem hier in de Radio BNT Takeover. Wil je ook een plaatje aanvragen? Dat kan. RadioBNT.nl. Verkeerde afslag denk ik genomen vandaag. Deze aangevraagd door Mitchell Passenger. Dit is The Wrong Direction.

Mitchell die vroeg om deze The Wrong Direction van Passenger op de radio. Welkom, dit is Radio BNT. Het is je vrijdagmiddag en je zit midden in de takeover. Jij vraagt alle platen aan via radiobnt.nl. Zo deed Wendy dat voor deze van Donna Summer. Hot Stuff.

0: Radio BNT. We maken van tegenwoordige tijd verleden tijd, want de takeover zit echt alweer op. Dus dit was de takeover. Hot Stuff van Donna Summer was de laatste van deze week. Maandag om 3:10 weer een nieuwe ronde takeover. En jouw kans op je verzoek op Radio BNT. Al waar het vrijdagmiddag is, het is zo goed als 4:30. En het is zo goed als 25 graden vandaag in de regio. Het wordt nog warmer, morgen zo'n 28 graden mogelijk. Vanaf zondag weer wat regen mogelijk, maar heel grote namen mag dat niet.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Een 24-jarige Oekraïner zonder vaste woonplaats is na een wilde achtervolging op de A73 klemgereden en aangehouden. Meerdere politieteams uit Limburg en Brabant zetten gisteravond de achtervolging in nadat de man gevaarlijk over de weg slingerde. Toen agenten hem een stopteken gaven, sloeg de bestuurder op de vlucht en probeerde hij meerdere keren moedwillig op een politieauto in te rijden. De man bleek te rijden onder invloed en zonder rijbewijs. Hij wordt nu beschuldigd van onder meer gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag. Een actie van tankstation Tango aan de Maaspoortweg in Den Bosch heeft vanochtend voor enorme verkeersopstoppingen gezorgd. Omdat er gedurende 4 uur werd getankt tegen lagere Belgische tarieven, ontstond er al vroeg een kilometerslange file. Veel automobilisten stonden zelfs in de berm te wachten. De toeloop van auto's werd zo massaal dat handhavers het terrein van de pomp tijdelijk moesten afsluiten om het verkeer in goede banen te leiden. En een oplettende vuilnisman heeft vanochtend zijn vrachtwagen gered van een verwoestende brand aan de Marconistraat in Blerik. Toen hij ontdekte dat de rook uit de laadruimte kwam, besloot de chauffeur de brandende lading meteen op straat te kiepen. Hierdoor kon de snel toegesnelde brandweer het vuur makkelijk blussen en bleef de vuilniswagen gespaard. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een beschadigde lithiumbatterij die tussen het samengeperste afval lag. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT.

Bruno Mars, I Just Might. Dit is BNT. En denk eens even na, verzamel jij dingen? Misschien wel speciale bierdopjes of veeltjes. Misschien wel postzegels of zoals mijn vriendin, heel veel schoenen. Het zou zomaar zo kunnen zijn, hè? Deze man, die verzamelt heel andere dingen dan schoenen. Het gaat om hoeden. Hij heeft gewoon een aparte, gigantische kamer in zijn huis laten bouwen, puur om hoeden te kunnen hebben. Op elke foto staat hij dan ook met een andere hoed. Je kunt wel stellen, alles gaat goed met Neo. Je hoort Closer.

0: TNT.
1: De zomer is aan. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: eerste nieuwsupdate.
1: De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter tolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file in de regio, onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam, want er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom is je vertraging tussen Breda en Dordrecht 30 minuten. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 30 minuten extra. Op de A29 richting Bergen-op-Zoom sta je even stil tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dat uitkwam in 1987, want het leverde onder andere wel deze hit op voor Michael Jackson. The Way You Make Me Feel, aan het begin van de middagshow van vandaag, vrijdag, vrienden. Het is 24 juli 2026, bijna 6 over 4. Goedemiddag! En de bouwvak is begonnen. Ja. De mei is in de bouw, zeggen ze dan. Nee, dat is als er een bouwwerk bijna klaar is. Dat is dit niet. Dit is gewoon het jaar wat voorbij is. En nu eindelijk vakantie. 3 weken lang bouwvakvakantie. Dat betekent wel dat er gewoon nog eventjes een klein beetje gezellig nagekletst en bezopen wordt. Op de diverse bouwplekken natuurlijk. Ja, dat snap ik. En heel veel plezier en een goede vakantie gewenst. Krijg je überhaupt nu vakantie vandaag en heb je je laatste werkdag erop zitten. Dan ga er lekker, lekker van genieten. Want je hebt het dan ook daadwerkelijk verdiend, vrienden. En wees gewoon een beetje rustig. Probeer een beetje tot rust te komen. Stel, je hebt een week of 3, 4 of zo. Na die tweede week ga je pas echt merken dat je vakantie hebt. En die eerste week, dat is een beetje doorgaans van... Een beetje, hoe zeg je dat dan? Uitpuffen en zo. Maar echt merken dat je echt vakantie hebt... dat ga je pas naar de week 2, zeg maar, merken. Dus ook de finale dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De 108e Nijmeegse Vierdaagse. De Via Gladiola en heel veel mensen die uiteraard al binnen zijn natuurlijk. Hè. En in de Tour de France is het een spannende etappe. Namelijk die naar de Alpe d'Huez. Dus dat wordt klimmen straks. En we hebben als het goed is Huub Mees even in de uitzending om te horen. En wat er actueel is in de etappe van vandaag. En misschien pikken we de finish wel mee. Hè? Het is ook vrijdag. Dat betekent een dubbele. Maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Om 5:30 hoor je een grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Als je een goed idee hebt, dan laat maar weten wat je wil horen. De lijnen staan open qua mail dan en qua app. We zijn bereikbaar voor je via radiobnt.nl.
1: Dit is Radio BNT.
0: Maar dat wist je al. Dat hoef ik je niet meer uit te leggen wie wij zijn. Dat weet je natuurlijk al, hè?

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT.

virus. De jaren 80 herleven via radiobnt.nl, want daar kun je ons ook op ontvangen. En natuurlijk via de socials en Instagram op de socials. Kun je ons liken, is leuk, en volgen, is altijd leuk natuurlijk. Ja, ja. En heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Dat is wie we zijn en wat we doen. Daarvoor draaiden we uit The Devil Wears Prada. Die film die op dit moment in de bios draait nog steeds. Material Lover van Sienna Spyro. En die schitterde onlangs nog op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Dat weten we allemaal nog. Hè. Het is vrijdag, vrienden, het begin van de weekend. En er is volgens mij ook Formule 1. De vierdaagse die komen vandaag ten einde om 18 uur. Vanavond 6 uur mag je binnenkomen. Kom je om 1 over 6 binnen, helaas dan. Jammer joh, maar dan mag je er niet meer in. Althans, het geldt niet meer. Als je een kruisje wil halen, moet je echt voor 6 uur binnen zijn vanavond. Want ze zijn heel erg streng. Gisteren ook weer 1200 mensen uitgevallen. En dat zijn er meer dan vorig jaar. Op dag 3, de drie heuvelendag, de donderdag. De zwaarste dag. En vandaag dus de Via Gladiola. Het is groot feest daar in Nijmegen. Dat is een ding wat zeker is. Ja, en dan nemen we even wat historische muziekfeiten met je door. Op 24 juli 1990 trad Madonna op in het Feyenoordstadion. In de Kuip in Rotterdam tijdens haar Blonde Ambition Tour. En die Kuip, daar wordt nou tegenwoordig gewoon niet meer opgetreden. Dat weet je, hè? Dat gebeurt niet meer. En op 24 juli 1977, en dat brengt ons dan ook bij het liedje wat jij mag aanvragen, werd eigenlijk de band Dire Straits in Londen opgericht. Dus dat is vandaag, bijna 50 jaar geleden. Ja, bijna dan, zeg maar, hè. 40 jaar geleden, ja. 24 juli 1977. Dus je voelt hem al. Voor straks, even, wat is je favoriete Dire Straits track? Die gaan we dan draaien straks in het volgende uur op de radio. Dus geef je favoriete Dire Straits track maar door via radiobnt.nl. Dan hoor je hem straks op de radio. Vrijdag, de Vrijmibo middagshow, wielrennen in de show. We hebben lange versies, we hebben van alles. We hebben genoeg te doen tussen nu en 6 uur. De laatste 2 gepresenteerde uren radio in de Radio BNT week. En daarna ga je genieten van het muziekweekend, het weekend van BNT. Gewoon lekker keihard aan laten staan, want dat kan je gewoon doen. Dat is niet erg, dat is absoluut geen grote schande, dat kun je gewoon lekker doen. Want iedereen doet dat. En dat moeten steeds meer mensen doen. Wees ambassadeur van Radio BNT. En zoals eerder gezegd, volg ons op de socials. Dat kan uiteraard via Instagram en Facebook. Oh yeah. Zomer in het zuiden, Radio BNT. En je mag ons gewoon bereiken. Dat vinden we helemaal niet erg. Voor alles wat je kwijt wil, alles wat je achter wil laten, vlak nog even zo voor het weekend. Wil iedereen een fijne vakantie wensen, dan mag dat. Ben je bouwvakker of werk je in de bouw en het is na vandaag klaar, dan mag je dat ook even laten weten hoe blij je bent. Ik vind het altijd leuk om überhaupt iets van je te horen. Sorry,

TNT in de middagshow, de Vrijmierbal middagshow voor deze vrijdag. Het is 24 juli 2026, vrienden. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Bier en bitterballen, maar het mag ook wat anders zijn als je liever een wijntje hebt of gewoon een spaatje rood. Of een colaatje zero, dat is helemaal prima. Er is helemaal niks mis mee, hoor. Absoluut helemaal niks mis mee. Je mag nog eventjes blijven doorsturen. De maximaal genieten, lekker lang luisteren. Wat wil je horen uit de jaren 70, 80 of 90 in een mooie lange uitvoering?

0: Kygo en Galit hoorde je op de radio met Save My Love. En ik kreeg een appje binnen van Pim en die zegt... Hey, dat liedje wat je draaide voor Queen, Radio Gaga, wat was dat eigenlijk? Want die heb je niet afgekondigd. Nee, Pim, dat klopt. Dat was Everything's Gonna Be Alright van de Babysitter Circus. Nou, hebben we dat ook mooi afgehandeld als post. Dankjewel voor het appen. Bart, die hebt ook de radio bnt.nl. Jou maximaal genieten, lekker lang luisteren. Komt er zo dadelijk aan. En ik vind het eigenlijk wel leuk wat je schrijft. Ik had het er gisteren al met je over op de radio. En vandaag is de verjaardag. Dus zo dadelijk hoor je hem op de radio. Blijf luisteren. De middagshow op Radio BNT. Vrienden, Rijn Barbrand zit er aan weer bij in Den Haag. Om je zo dadelijk bij te praten over de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. En Duncan Frush die gaat je wat meer vertellen over het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Maar eerst... Kijken we even naar het weer. Vandaag is een warme dag in de zon, toch? 25 graden. Hoewel daar buiten die zon toch ook wel wat wind is. Vanavond blijft het in ieder geval wel lekker droog en dus warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad op 14. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Alleen een paar graden hoger nog. 28 kan het max worden in het zuiden van het land. Dan zondag even een dipje. Dat kan een dag zijn met een beetje regen en bewolking en geen zon. En vanaf volgende week gaat de temperatuur weer omhoog. Eind volgende week, dan zijn we weer een week verder. En dan hebben we de 30 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 24-jarige Oekraïner zonder vaste woonplaats is na een wilde achtervolging op de A73 klemgereden en aangehouden. Meerdere politieteams uit Limburg en Brabant zetten gisteravond de achtervolging in nadat de man gevaarlijk over de weg slingerde. Toen agenten hem een stopteken gaven, zocht de bestuurder op de vlucht en probeerde hij meerdere keren moedwillig op een politieauto in te rijden. De man bleek te rijden onder invloed en zonder rijbewijs. Hij wordt nu beschuldigd van onder meer gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag. Een actie van tankstation Tango aan de Maaspoortweg in Den Bosch heeft vanochtend voor enorme verkeersopstoppingen gezorgd. Omdat er gedurende 4 uur werd getankt tegen lagere Belgische tarieven, ontstond er al vroeg een kilometerslange file. Veel automobilisten stonden zelfs in de berm te wachten. De toeloop van auto's werd zo massaal dat handhavers het terrein van de pomp tijdelijk moesten afsluiten om het verkeer in goede banen te leiden. En een oplettende vuilnisman heeft vanochtend zijn vrachtwagen gered van een verwoestende brand aan de Marconistraat in Blerik. Toen hij ontdekte dat de rook uit de laadruimte kwam, besloot de chauffeur de brandende lading meteen op straat te kiepen. Hierdoor kon de snel toegesnelde brandweer het vuur makkelijk blussen en bleef de vuilniswagen gespaard. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een beschadigde lithiumbatterij die tussen het samengeperste afval lag. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file in de regio, onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam, want er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom is je vertraging tussen Breda en Dordrecht 30 minuten. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 30 minuten extra. Op de A29 richting Bergen-op-Zoom sta je even stil tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Jennifer Lopez en Ain't That Just The Way. Maar dat heet dan helemaal anders.

0: Ja, ik zat met Latricia McNeil in mijn hoofd. En toen kwam ik op Ain't That Just The Way. Maar het is natuurlijk totaal een ander liedje. De Maximaal Genieten, lekker lang luisteren voor vandaag. Zoveel langer is het eigenlijk niet. J-Lo, Jennifer Lopez en If You Had My Love. Eerste kennismaking. 1999 Bart, dus hij geldt wel, hè. En ja, J-Lo is vandaag jarig. Ze wordt 57. En ik zei gisteren al, ze ziet er nog steeds goed uit. En Bart schrijft ook in zijn app, ja, omdat ze er nog steeds zo goed uitziet, zou ik graag een liedje van haar willen afvragen. Nou, bij deze dan gedaan, Bart. En teruggedraaid op de radio. Vrienden, straks om 17:30 kan het nog een keer. Een groot hit uit de 70s, 80s, 90s, die je van 12 inch zou willen horen. Kom maar door via radiobnt.nl. Dan gaan we hem straks uiteraard voor je draaien. Het is vrijdag en als je op zoek bent naar lange liedjes, dan check eens eventjes de Maximaal Genieten playlist op Spotify. En die vind je heel makkelijk via radiobnt.nl/maximaalgenieten. En dan is er nog iets aan de hand. De dag waarop op 24 juli 1977 in Londen de band Dire Straits ontstond. Dat is vandaag ook. En ik vraag jou, heel simpel, wat is jouw favoriete Dire Straits track? Dan gaan we die straks draaien. Geef je favoriete Dire Straits plaat door via ook radiobnt.nl.
1: Jouw zomer.

0: Arranca por el carao.
1: Arranca, arranca. Ja, zeker. Lekkere zomerrit van een paar jaar geleden. Becky G en Omega op Radio BNT. Something Beautiful, Robbie Williams, straden we daarvoor. Het is de middagshow, de Vrij Mimo middagshow. Het is vrijdag, je hoort het me zeggen nog een keer. Dus ook New Music Friday. Veel nieuwe muziek uit vandaag ook weer. Terwijl het zomer is en eigenlijk een beetje de bouwvak begonnen is, komen er toch nieuwe liedjes uit. En ik ga je er toch straks eentje laten horen. Die is bijzonder, die is lekker. Eerst even naar Robert Miles, die natuurlijk in 1997 Children scoorde. Het was zijn eerste hit. En je denkt, Robert Miles maakt alleen muziek waar geen zang bij hoort. Nou, heeft één hit gehad met Maria Naylor, was deze.

0: Ja, hij zet je in het water.
1: Roger Schepers.
0: Dat is even Limburgs dialect op de radio. Hoor. Something in the Water van Brooke Fraser. 4:09 op vrijdagmiddag, de Vrij Meebal middagshow. En je weet het, de dag waarop in 1977 Dire Straits ontstond in Londen. Wat is je favoriete Dire Straits track? Geef hem maar even door via radiobnt.nl. We hebben straks Huub Mees, we hebben nog een maximaal genieten. We hebben nog zoveel, dus ik ga de New Music Friday even naar dit uur verplaatsen. Nieuwe muziek die uitkwam, nieuwe single van Shania Twain. Moet je zeker even checken, is erg leuk. Busy en Yves Berendsen. Yves doet het tegenwoordig ook met iedereen. Die hebben een liedje gemaakt samen voor het Ik heb zin in het zomer. Ik heb zin in de zomerfeest. Sorry. Daar wordt een thema omheen gemaakt. En er is ook een nieuw thema voor The Pride. Die vindt volgende week plaats. Sera heeft daar een nieuwe versie van gemaakt. Dat is een mooie plaat ook trouwens. Goede plaat geworden. Moet je ook zeker even checken. En ja, dan. En dat is eigenlijk wel een hele bijzondere. Eerder deden ze het al toen er zo'n mooi voetbaltoernooi was. Martin Garrix en Bono maakten toen We Are The People. En ze hebben het nog een keer gedaan nu. Nieuwe single kwam online afgelopen nacht. En ik wil hem je toch echt laten horen, want hij is fantastisch. Hij heet Fireflies, Martin Garrix versus U2 op BNT.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Ja?
0: Is echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is je vertraging daarom 15 tot 20 minuten. Een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen, die is dicht tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Dat komt door opruimwerkzaamheden en politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De politie verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. De A16 richting Rotterdam vanwege wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug vielen tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB-verkeer.

Bas Biedermanni, ride with me. 7 minuten over 17, deel 2 van de middagshow. De Vrijmibo middagshow. De middagshow voor 24 juli 2026. Hartelijk goedemiddag. Het is de vierde dag van de Nijmeegse vierdaagse editie 108 via Gladiola. Je hebt nog exact een dikke 50 minuten om binnen te komen. Want kom je iets na 18 uur binnen, vrienden, geldt het niet meer. Krijg je dus ook geen kruisjes. Ze zijn heel erg streng. Gisteren 1200 uitvallers. Meer dan een jaar geleden. Niet 1200 meer, maar meer uitvallers dan een jaar geleden. En het komt dan allemaal toch weer een beetje goed tot een einde. Ook is er natuurlijk de etappe van de Alpe d'Huez. Etappe nummer 19 in de Tour de France. En straks, als alles een beetje mee zit, meestal aan de lijn, misschien wel de finish. Je weet het niet, het zou zomaar kunnen. We hebben natuurlijk ook nog het feit dat vandaag, op 24 juli 1977... in Londen de band Dire Straits ontstond. Onder leiding van Mark Knopfler natuurlijk. En daarom ben ik op zoek naar jouw favoriete Dire Straits plaat. Geef hem door via radiobnt.nl.

0: En daar hebben we heel veel mensen gelukkig mee gemaakt. Misschien maken we jou vandaag wel gelukkig met je favoriete Dire Straits plaat. Geef hem door via radiobnt.nl. Het is de middagshow deel 2. Het immens fijne radio feuilleton bestaande uit 2 episoden. Episode 2 is on the air.
1: De BNT middagshow met Roger Schepers.
0: En de nummer 1 van Nederland.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Ja, vrienden, waarschijnlijk dit weekend. Volgens mij is dat dit weekend North Sea Jazz Curaçao. Ja, ja, ja, is ook Nederland, alleen een stukje verder weg. En dan treden zij op, dan zullen ze dit liedje ongetwijfeld spelen. Toto Rosanna op Radio BNT in de middagshow. Met daarvoor Rutger van Barneveld, de zwoere zomernacht. Hij scoort er gewoon een dikke vette nummer 1 in mee in de Nederlandse top 40. Eindelijk gerechtigheid. Gefeliciteerd, Rutger. Oh.

En Coming Home. En daarvoor hoorde je Bluff, Alles is Liefde. Twee keer rood, weer blauw op de radio. En we gaan maar even heel snel, denk ik, naar Frankrijk. Want daar is van alles aan de hand in de etappe naar de Alpe d'Huez. Op de Alpe d'Huez. Huub, goedemiddag.

0: slecht lijntje even met Frankrijk. Hup, goedemiddag.
1: Goedemiddag, José, hallo.
0: Jij zit midden in de etappe. Praat en brand los. Je zit rechtstreeks in de uitzending.
1: Ja, we zitten hartstikke midden in box 7. Alpe d'Huez. En Tadej Pogacar kwam hier zojuist als een raket voorbij. Niet normaal. Hij haalde 2-3 renners in en hij is nu op weg naar de topgroep. Die kan ik natuurlijk niet meer zien hier vanaf box 7, Alpe d'Huez. Maar Richard Carapaz reed op top in de kopgroep hier in box 7. En ja, gisteren al de rit gewonnen. En ja, het zag er heel dynamisch uit.
0: En wat denk je wat het nu gaat worden? Want dat zal dus strijden zijn. Finish binnen nu en hoe lange tijd, denk je?
1: Ja, de finish zal in ongeveer een kwartiertje zijn vanaf bocht 7. Ik zie de helikopter hangen bij bochtje. Nou, zeg maar 3 bochten voor de finish. Dus ik denk dat ze in 10 minuten bij de finish zijn.
0: Hebben wij dan nog even contact?
1: Ja, we kunnen nog even bellen dan.
0: Ja, is goed. Ik hoor je zo.
1: Oké, bye bye.
0: Dank je. Ja, ik hoor je denken aan de andere kant van de radio. Dit lijkt een beetje naar niet-professionaliteit. Nou, dat is het absoluut wel. Wat het probleem is, Huub zit natuurlijk op de motor. En die is gewoon daar in die tour is hij gewoon mee aan het knallen. En dat is natuurlijk fantastisch. En dat probeert hij natuurlijk, want hij is in die tour aan het knallen. Op de motor, met mij aan het praten, aan het kijken, aan het checken, aan het opnemen. Stress all over the place. Proberen de finish dadelijk mee te pikken van de Alpe d'Huez. Het zou zomaar kunnen zijn dat Pogacar dat dan toch weer op zijn naam gaat schrijven.

0: Zo, en dat was Inner City met Good Life. Ding bleef even lekker hangen, zeg hij. 17:30 op BNT, die is de middagshow. Smakelijk als je aan tafel zit. Zo dadelijk hoor je Melissa met haar aanvraag. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Eerst kijken we even naar het weer. Het is 25 graden max in het zuiden van Nederland op dit moment. En het is lekker zonnig. Buiten de zon is er wel een strafwindje. Daar moet je rekening mee houden. De temperatuur daalt vanavond. Althans, vannacht naar een graad of 14. Vanavond blijft het gewoon lekker warm en droog uiteraard. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen een paar graadjes warmer kan max 28 graden worden in het zuiden van het land. En zondag hebben we een klein beetje een dipdag met bewolking en kans op regen. Vanaf maandag gaan de temperaturen dan weer omhoog. Eind volgende week enteren we de 30 graden wederom.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Een 24-jarige Oekraïner zonder vaste woonplaats is na een wilde achtervolging op de A73 klemgereden en aangehouden. Meerdere politieteams uit Limburg en Brabant zetten gisteravond de achtervolging in nadat de man gevaarlijk over de weg slingerde. Toen agenten hem een stopteken gaven, sloeg de bestuurder op de vlucht en probeerde hij meerdere keren moedwillig op een politieauto in te rijden. De man bleek te rijden onder invloed en zonder rijbewijs. Hij wordt nu beschuldigd van onder meer gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag. Een actie van tankstation Tango aan de Maaspoortweg in Den Bosch heeft vanochtend voor enorme verkeersopstoppingen gezorgd. Omdat er gedurende 4 uur werd getankt tegen lagere Belgische tarieven, ontstond er al vroeg een kilometerslange file. Veel automobilisten stonden zelfs in de berm te wachten. De toeloop van auto's werd zo massaal dat handhavers het terrein van de pomp tijdelijk moesten afsluiten om het verkeer in goede banen te leiden. En een oplettende vuilnisman heeft vanochtend zijn vrachtwagen gered van een verwoestende brand aan de Marconistraat in Blerik. Toen hij ontdekte dat de rook uit de laadruimte kwam, besloot de chauffeur de brandende lading meteen op straat te kiepen. Hierdoor kon de snel toegesnelde brandweer het vuur makkelijk blussen en bleef de vuilniswagen gespaard. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een beschadigde lithiumbatterij die tussen het samengeperste afval lag. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is je vertraging daarom 15 tot 20 minuten. Een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen, die is dicht tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Dat komt door opruimwerkzaamheden en politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De politie verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. De A16 richting Rotterdam vanwege wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug vielen tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 30 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Rocksteady Crew en Hey You, Rocksteady Crew.
1: Maximaal.

0: En we onderbreken deze plaat even, dat is niet netjes. Maar we gaan even heel snel naar Frankrijk, want de finish is daar, Huub.
1: Ja, en het is ongelooflijk wat hier gebeurd is. De gele trui die ging hier nog als een speertje voorbij. Hij moest er nog 5 inhalen, maar hij heeft de rit gewonnen. Carapaz 3. En ja, ongelooflijk.
0: Huub, we hebben een slecht lijntje in Frankrijk. Pogacar betekent gewonnen, hè?
1: Martinez 2 en op 3 de winnaar van gisteren. Het is ongelooflijk wat die man in die 5 bochten nog voorbij gefietst heeft. Ik weet niet of ik nog in de uitzending
0: ben. Ja, je zit er nog in.
1: Het piept en het is zo. Maar goed, laat ik het heel kort zeggen. Wat Pogacar hier vandaag heeft laten zien in de rit van Alpe d'Huez is: ik ben heer en meester in de Tour. En ik heb die gele trui niet voor niks om mijn schouders in de loodzware bergetappen naar Alpe d'Huez.
0: Ja, fantastisch. En jij zit midden in een heksenketel op dit moment. Morgen natuurlijk nog een etappe, de laatste officiële. En dan zondag de finale op de Champs-Élysées. Wat kun je zeggen over de etappe van morgen?
1: Morgen is eigenlijk nog zwaarder dan vandaag. Maar als ik heb gezien wat Tadej Pogacar hier ten toneel heeft gespreid, dan denk ik dat de Tour beslist is. En dat die goede man als eerste op het podium staat in de Champs-Élysées, Parijs. En dat hij daar het geel krijgt.
0: Huub, ik ga je ontzettend bedanken voor je bijdrage deze week. Dankjewel. En volgend jaar spreken we elkaar weer, hè? Ja, prima. Bye bye.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die op Radio BNT, nummer 1 dit. En ja, toch wel weer leuk, toch? Volgens van Zoo. En eigenlijk staan ze met twee liedjes in de hitparade. Althans, Shakira dan, hè. Daarvoor That's So True, Gracie Abrams. En Hey You Rocksteady Crew van de Rocksteady Crew. Aangevraagd door Melissa. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. The Breakdancing, Electric Boogie. Dat begon toen allemaal, hè, in 1983. Eén hit gehad, nummer 1 hit ook meteen. Daarna is er volgens mij wel nog ergens een keer een single uitgekomen. Maar heeft nooit meer de hitstatus kunnen krijgen. En daarvoor hoorden we van Huub Meester de finish van de etappe nummer 9. Op de Alpe d'Huez, Pogacar, die won hem.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: Ga je op vakantie, dan check je de podcast via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze allemaal. Staan er 110 online. Neem een leuke podcast mee op vakantie. Gewoon lekker of in het vliegtuig als je hem even downloadt. Of gewoon lekker als je op een strandbedje ligt in Italië, Spanje, Griekenland. Whatever, maakt ons niet uit. Maar luisteren is altijd leuk. Volg de podcast via alle socials en krijg een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voor handen is. En deel hem ook met je eigen sociale netwerk. Vinden wij alleen maar leuk, maken we er een sneeuwbaleffect van. Op 24 juli 1977 ontstond de band Dire Straits in Londen. En omdat ik klein beetje te vieren heb ik je gevraagd je favoriete Dire Straits track aan te vragen, die door te geven via radiobnt.nl. Er zijn er een aantal binnengekomen. Money for Nothing is binnengekomen, uiteraard, snap ik. Eén keer Twisting by the Pool. Even kijken, Telegraph Road ook één keer, maar dat is 14 minuten. Dat is misschien een leuke maximaal genieten een keer, want dat is wel een hele vette classic. Maar de plaat die het meest binnenkwam, 7 keer om precies te zijn, dat is deze. Sultans of Swing.

Hij heeft het vak in de vingers, hè? Ja, dat weet hij wel. Mark Knopfler, Dire Straits, Seldon's of Swing, jullie favoriet, doorgekomen via radiobnt.nl. Dankjewel daarvoor. Vrienden, dit was de middagshow voor deze week. Ik ga je een lekker BNT weekend toewensen. Vanaf 6 uur lekker muziek, non-stop. Tot maandagochtend 7 uur, dan dekt Erik je weer in de ochtendshow. En ik spreek je komende maandagmiddag even naar vieren. Goed weekend, geniet van alles wat je gaat doen. En het weer wordt lekker morgen. En komende week ook zondag even een dipje. Dit is Jason Mraz.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting. Dat is One.
2: Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjastrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bolle, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bolle zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig, met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: ook op WhatsApp. 043-200-3123.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een 24-jarige Oekraïner zonder vaste woonplaats is na een wilde achtervolging op de A73 klemgereden en aangehouden. Meerdere politieteams uit Limburg en Brabant zetten gisteravond de achtervolging in nadat de man gevaarlijk over de weg slingerde. Toen agenten hem een stopteken gaven, sloeg de bestuurder op de vlucht en probeerde hij meerdere keren moedwillig op een politieauto in te rijden. De man bleek te rijden onder invloed en zonder rijbewijs. Hij wordt nu beschuldigd van onder meer gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag. Een actie van tankstation Tango aan de Maaspoortweg in Den Bosch heeft vanochtend voor enorme verkeersopstoppingen gezorgd. Omdat er gedurende 4 uur werd getankt tegen lagere Belgische tarieven, ontstond er al vroeg een kilometerslange file. Veel automobilisten stonden zelfs in de berm te wachten. De toeloop van auto's werd zo massaal dat handhavers het terrein van de pomp tijdelijk moesten afsluiten om het verkeer in goede banen te leiden. En een oplettende vuilnisman heeft vanochtend zijn vrachtwagen gered van een verwoestende brand aan de Marconistraat in Blerik. Toen hij ontdekte dat de rook uit de laadruimte kwam, besloot de chauffeur de brandende lading meteen op straat te kiepen. Hierdoor kon de snel toegesnelde brandweer het vuur makkelijk blussen en bleef de vuilniswagen gespaard. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een beschadigde lithiumbatterij die tussen het samengeperste afval lag. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoger beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partij. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.
10: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Een 24-jarige Oekraïner zonder vaste woonplaats is na een wilde achtervolging op de A73 klemgereden en aangehouden. Meerdere politieteams uit Limburg en Brabant zetten gisteravond de achtervolging in nadat de man gevaarlijk over de weg slingerde. Toen agenten hem een stopteken gaven, sloeg de bestuurder op de vlucht en probeerde hij meerdere keren moedwillig op een politieauto in te rijden. De man bleek te rijden onder invloed en zonder rijbewijs. Hij wordt nu beschuldigd van onder meer gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag. Een actie van tankstation Tango aan de Maaspoortweg in Den Bosch heeft vanochtend voor enorme verkeersopstoppingen gezorgd. Omdat er gedurende 4 uur werd getankt tegen lagere Belgische tarieven, ontstond er al vroeg een kilometerslange file. Veel automobilisten stonden zelfs in de berm te wachten. De toeloop van auto's werd zo massaal dat handhavers het terrein van de pomp tijdelijk moesten afsluiten om het verkeer in goede banen te leiden. En een oplettende vuilnisman heeft vanochtend zijn vrachtwagen gered van een verwoestende brand aan de Marconistraat in Blerik. Toen hij ontdekte dat de rook uit de laadruimte kwam, besloot de chauffeur de brandende lading meteen op straat te kiepen. Hierdoor kon de snel toegesnelde brandweer het vuur makkelijk blussen en bleef de vuilniswagen gespaard. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een beschadigde lithiumbatterij die tussen het samengeperste afval lag. En tot zover het regionieuws op

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel.

0: laatste nieuwsupdate.
1: 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PIS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Roggero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Deze week in de bonus. De Cecco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond van Radio.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten.
8: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LHBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door Koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Van Radio BN.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: zomer is aan.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
0: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen, met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karine Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenen boete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Vond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Kibe Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. Dit was het nieuws op Radio BNT.